klinkt natuurlijk al makkelijk, bro. Then Rock, dann Bob. Radio Bob. Deutschland Rockradio.